0: Zo behandel je een bas, dames en heren. Prachtig werk van Crow's Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. De vier bassisten bij elkaar als Bassbians. En u hoorde Bassbians 2. En dat verscheen via Moatoon 7. Een prachtig album wat gecureerd is door Distant Fires Burning en gemasterd door Stratosphere. En het is allemaal geschreven door de vier heren zelf. Prachtig werk dus. Luister het en onderga veel meer moois op dat album Bassbians. En u luistert naar X-Rated op de concertzender waar nu de tune zou moeten starten. Wat hij niet doet, dus nog een poging en jawel, daar gaat hij.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, een minuut te vroeg, maar hier is toch het tweede uur al van X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Ik ga met mijn lief Daniela, de aanstaande week een weekje en een kort weekje naar Hamburg. Hamburg is een mooie stad en daar willen we beide wel eens heen, omdat we er allebei nog nooit geweest zijn. Sommige mensen vragen wel eens gezegd, die Ruusje, gaat hij wel eens op vakantie? Nou, weinig, maar als ik op vakantie ga, dan zijn het korte vakanties, dus soms korte weekjes weg. Zoals nu naar Hamburg. Met Daniela. En er komt veel moois uit Hamburg. En bovendien heeft Hamburg een rijke historie. Een rijke muzikale historie ook. Denk aan bijvoorbeeld aan de Beatles die daar hun eerste succes hadden. Zo is er ook een Beatlesplatz in Hamburg. En er komen nog veel meer muzikanten vandaan, zoals bijvoorbeeld ook een Asmus Teachings. Maar ook bijvoorbeeld een KMFDM. En KMFDM staat voor Kein Mehrheit für die Mitleid. What Do You Know Deutschland was hun eerste politiek getinte LP die verscheen in 1986. Dit is Conny Lyon, dit is KMFDM.

Chamando.

0: Zo heerlijk zeg. Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Muslim Goes met Oilfield en Mohair. Twee tracks in één geperst. En zo hoort dat. Veiled Sisters, dat is het album waar het vanaf kwam. En dat verscheen in 1993 via Solil Moon. Dus Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Die overleed helaas al heel lang geleden in 1999. En toen had hij al bijna 100 albums op zijn naam staan. Jawel, en daarna is het alleen maar nog veel meer geworden. Hij heeft nu zo'n 100 miljoen, miljard albums op zijn naam staan. En het is nadat hij overleed alleen maar toegenomen. Maar ja, de plank begint zo langzamerhand helemaal leeg te raken. Dus begint men nu aan de reissues, de heruitgaves. Veiled Sisters is er een van. Die wordt binnenkort opnieuw uitgegeven dus. Muslim Goes hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een X-Rated klassieker in de speler. Er staat op de verzamelaar de Four Horsemen of the Apocalypse. Dat verscheen in 2005. Met daarop onder andere ook Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Dit is echter Melecta. Melecta met Pestilence. Hou u vast, want hier is Melecta.
1: I have seen the future of horror.

tear your soul apart.

Seven Pines featuring Noria Iorinov. En dat is de dame die u hoorde. U hoorde Les Jeux Clos. En het staat op het album Le Cri, wat via het label Le Cluricon verscheen. En oplettende luisteraars, die heb je graag. En in dit geval gaat het om mijn lief Daniela. Die zit te luisteren en die zei meteen via de app van... wacht even, deze track zoals die begon. En de hele basis van deze track, dat is Waiting for the Night van Depeche Mode. En daar heeft ze nog helemaal gelijk in ook. Fantastisch, helemaal opgebouwd rond de track van Depeche Mode. Ik heb het nog nooit in de gaten gehad. Maar dank, liefje. Seven Pines hoort u hier bij X-Rated. En nu wat rustiger en wat dieper werk van Ascending Divers. Ascending Divers komt ook alweer uit La France, Le France, La France, Le France. Dit is Ascending Divers. Het album heet Watery Domain. Het verscheen via Cyclic Law. U hoort nu Wreck. Prachtig nieuw werk van Ascending Divers.

Oef, hoe krijg je het voor elkaar om zoiets prachtigs te maken? Wel nu, het is Giulio Aldinucci gelukt. Op zijn nieuwste album Disappearing in a Mirror. En daarvan hoort u Jammed Cymbals. Wat een pracht. Giulio Aldinucci, niet voor niks op nummer 7 in het beste van 2018 volgens X-Rated. Er zijn trouwens twee artiesten die zowel vorig jaar als dit jaar in de eindlijst terecht zijn gekomen. Giulio Aldinucci is er één van en Gaas is er ook één van. Daarover straks meer.

0: Max.
1: Rated. Welkom in het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna een hele speciale X-Ray. Gemixt, de nieuwjaarsmix, gemixt door Peter van Koten, de man achter Dream Scenes hier bij de Concertzender en zijn eigen ambient blog. Daarover straks meer na 11, maar nu eerst de nummers. Eens even kijken, waar zijn we eigenlijk aanbeland? Nummer 6, de nummers 6 tot en met 1. Nummer 6, dat is voor Yamaoka en Pearl. Hun samenwerking resulteert in het album Simple Songs. En daarvan hoort u nu Gravity. En dat is zo ongelooflijk terecht. Niet voor niets op nummer 6. Yamaoka en Pearl.

36 minuten lang. Wat een schitterend werkstuk. Live van Dead Neanderthals. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met dit stuk was een live optreden op het HANS Festival in Diepenheim, wat georganiseerd werd door Hans van der Velde. Daar werd het stuk voor het eerst live uitgevoerd en het bijzondere was dat de Dead Neanderthals, die normaal met saxofoon en drum optreden, nu slechts met een klein xylofoontje en een synthesizer optraden. De tweede keer dat ze dat deden, want ze hebben het stuk in totaal 2 keer uitgevoerd, was hier in de Concertzenderstudio. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Dead Neanderthals live in X-Rated. En het album heet ook Live, maar dan met een F. Terecht nummer 5 in de lijst der lijsten. De nummers 12 tot en met 1, de 12 beste albums van het jaar. En zo komen we de zojuist genoemde artiest Gaas ook tegen in de lijst. Op nummer 4 staat zijn album Rausch. En dat album heeft Narcopop, de vorige wat mij betreft, gewoon echt volledig overtroffen. Luister bijvoorbeeld naar Rausch 2. Dit is op nummer 4 Gaas, oftewel Wolfgang Voigt.

Wolfgang Voigt met Rausch. Heerlijk, werkelijk heerlijk. Heel ontregelend en tegelijkertijd ook warm en koud tegelijk. Dat is wat Wolfgang Voigt doet. En wat mij betreft mag er dit jaar weer heel snel een opvolger komen voor Rausch. Je hoorde het tweede gedeelte. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2018 volgens X-Rated. En we zijn aanbeland bij de top 3. Jawel, op nummer 3 staat het album Song for Alpha van Daniel Avery, die bij mijn collega Roel Space Exposure op nummer 1 stond. Beiden zijn zeer, zeer, zeer gecharmeerd van dit album. Maar mijn nummer 1 werd het net niet. Daar zijn nog twee andere albums die hem voorgingen. Maar wat een album. Daniel Avery en Song for Alpha. Van dat album hoort u nu Clear.

Het album Song for Elva van Daniel Avery bleek verslavend te zijn. En dan met name ook deze track Clear. Hoorde u, Daniel Avery schopte het tot nummer 3 in de beste platen van 2018 volgens X-Rated. En we hebben nog de nummers 2 en 1 te gaan. En oh, wat zijn die ook ontzettend mooi. Logisch, anders hadden ze nooit in de top 3 gestaan. Op nummer 2, het project C.3.3. Dat is het nieuwste project van Paul Jamrosi. En hij is de oprichter van het Test Department en zit nog steeds in het Test Department. Wel nu, dat het ook zonder Test Department kan, dat bewees Paul duidelijk met zijn project C.3.3. En het album Ballad of Reading Jail, met als ondertitel De Cacophonietta. C.3.3 is vernoemd naar het celnummer waar Oscar Wilde in gevangen heeft gezeten. En Ballad of Reading Jail is een soort poëziestuk, een soort gedicht wat Oscar Wilde heeft geschreven. Daar is het hele album omheen gebouwd. En dat het ook zonder het zware Test Department, zeg maar, metaalslagersgeweld kan. Dat bewijst dit album ook als geen ander. Test Department is overigens ook alweer alive and kicking. En er staat volgend jaar een nieuw album op het programma. Dus laten we daar vooral heel erg naar uitkijken. Want één track die al verscheen, die mag er zijn. Maar nu ruim baan nog even voor C.3.3. Van vernoemd album nu op nummer 2. Dit is Gallows Tree. Ga er even goed voor zitten. Dit is Kippenvel.

gaat diep, heel erg diep. C.3.3. Gallows Tree van het album Ballads of Reading Jail, de Cacophonietta, uitgebracht op Cold Spring. Paul Jamrosy, zoals gezegd, van Test Department. Op nummer 2 en op nummer 1, Umwelt. En Umwelt is de Fransman Fred Poncet. En hij heeft meerdere albums op zijn geweten. In het verleden heeft hij prachtige techno, maar voornamelijk electro uitgebracht op zijn nieuwste album Abandon in Place. Doet hij het met hele mooie ingetogen elektronica. Het gaat nergens tot een absolute climax, maar afzetten wil je het niet. Ik maakte kennis met deze plaat gewoon zoals het hoort in de platenzaak. En ik kon de plaat gewoon wel niet afzetten. Zo hoort dat met albums. Je gaat maar door en het blijft maar mooi. Umwelt, wat mij betreft het album over 2018. Abandon in Place, dit is Umwelt met de titeltrack.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna een hele fraaie X-ray nog tot middernacht. 2019 is nog niet eens echt helemaal 2 weken oud, of er is alweer een genoeg ophef in dit kleine landje. En dat komt zelfs van over de andere kant, zeg maar, van de wereld. De Nashville-verklaring. Jawel, daar was weer heel veel over te doen en natuurlijk is daar terecht, heel terecht, ophef over ontstaan. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook niet, want we weten toch al heel erg lang dat de, ja, laten we zeggen, geradicaliseerde christenen en geradicaliseerde moslims nou niet zo hoog hebben met homo's. Maar goed, het protest was natuurlijk terecht, maar aan de andere kant, we weten het al eeuwen. Public Image Limited schreef het al heel erg goed op in 1978 van hun eerste album, First Issue, Public Image Limited, en heel duidelijk hun visie op religion.
3: Stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside, with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch, spelt backwards is dog. Not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford on bended knees and pray to the Lord? Fat pig priest, sanctimonious smiles, he takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they've done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion, your religion.

zo, tot de laatste snik en zoals dat hoort. Deze week maakte het fameuze Ant Zen label bekend te gaan stoppen met fysieke releases. En ik heb een heleboel reacties daarop gezien en ik sluit mijne daarbij volledig aan. Het is eigenlijk het einde van Ant Zen. Ze gaan door met digitale releases, maar we gaan toch die fysieke releases heel erg missen. Want oh, wat hebben ze ongelooflijk veel mooi werk op de markt geslingerd. En daarbij ook nog eens een keer dat prachtige artwork steeds bij iedere cd of lp die eruit kwam op Ant Zen. Geweldig werk van dat label. Ja, ik heb overal Rest in Peace Ant Zen gezien. En ik sluit me daar een beetje bij aan. En ik vind het vreselijk jammer. Zoals deze klassieker, Ariel uit 2016. En ik mag het rustig een klassieker noemen. Hij staat bij mij hoog in de beste Ant Zen releases. Ouroboros, het label. Het duo Ouroboros. En u hoorde de titeltrack van het album Mysterium Tremendum. En die komt binnen. Wat een geweldige track. En ook uit Nederland zijn bands terechtgekomen op Ant Zen. Neem alleen al onze eigen Laura Collective. Dit is de Laura Collective met Bouke van der Wal, Martijn Piek en toen nog Hikkelien van den Herik. Het album Field of View kwam in 2012 uit op dat geweldige Ant Zen. En de fysieke release zit nu in de speler. Luister maar naar het prachtige Underneath the Laura Collective.

Ook dit gaat heel hartstikke diep. Teffenfobia. We hoorden Winter's Mantra. Het mag dan een beetje herfstig zijn buiten, maar het is toch echt winter. Winter's Mantra, Teffenfobia. Het staat op het album House of Memories. Maar let wel niet op het originele album, maar op de reissue. De heruitgave, zoals die verscheen via Reverse Alignment Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, het jaar is nog niet eens 2 weken oud. Of we moeten al van een aantal dingen afscheid nemen. En behalve Ant Zen en zijn fysieke releases werd deze week ook bekend dat de Sugar Factory in Amsterdam zijn deuren moest sluiten. Helaas, faillissement was onafwendbaar. En dat is triest, dat stemt heel erg triest. De Sugar Factory is voor een mooie plek geweest. En voornamelijk vanwege een paar avonden die ik daar heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, maar in ieder geval een paar avonden die nog heel erg goed in het geheugen liggen. Natuurlijk het in memoriam van Arjen Grolleman en het in memoriam van Roy Avney, wat daar gehouden is. En samen met Arjen en Roy Avney hebben we daar schitterende avonden kunnen organiseren onder de noemer Darkness is Enlightening. We hebben Edward Kayspell naar de Sugar Factory gehaald, Black Sun Productions, noem het allemaal maar op. We hebben heel veel mooie dingen daar naar de Sugar Factory gehaald. We hebben daar ook bijvoorbeeld Soy Song kunnen neerzetten. Soy Song was een project van Peter Christofferson samen met Ivan Pavlov. Hij is co, oftewel son, COH. Samen vormden zij Soy Song en die hebben daar opgetreden. Dit is in ter nagedachtenis van Arjen Grolleman, van Roy Avney, van de Sugar Factory, van hun tweede album nu, Soy Song.

Een hard verzingende Blood Incantation hoorde u een stuk van het nieuwe album van Godspeed You Black Emperor. En dat heeft als titel een nogal, politiek beladen titel. Gewoon onder de titel No Title. As of 13 February 2024, 28,340 dead. En daarmee wordt bedoeld dat op 13 februari 2024, dit jaar dus, in de Gaza-strook alleen al 28.340 doden zijn gevallen. Dat zijn er inmiddels heel veel meer geworden, zoals u weet. Maar goed, dat is de politiek en die houden we buiten X-rated. Maar ja, Godspeed You Black Emperor, die doet dat niet. En hoorde de schitterende track Broken Spires at Dead Capital. Nieuw verschenen op Constellation Records. En de laatste, dat is voor een serene track van Max Richter. Zijn nieuwste album heet In a Landscape. En die hoort nu A Color Field.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, is te vroeg, maar het tweede uur is inmiddels begonnen hier bij X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en hopelijk bij blijft tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois te beleven in X-Ray tot middernacht. Ik zag laatst dat er een cassette, namelijk de cassette Final Coco, opnieuw wordt uitgebracht van het Zweedse gezelschap Cosmic Overdose. Nou heb ik die cassette niet, maar het bracht mij wel tot het uit de kast trekken van het album Dada Coco. Dat werd door Cosmic Overdose gemaakt in 1980 op het eveneens Zweedse Silence Records. En Cosmic Overdose evolueerde door en werd Twice a Man. Twee leden van Cosmic Overdose vormden later Twice a Man. Aan de stem kunt u het horen als u Twice a Man een beetje kent. Hier is Cosmic Overdose uit 1980 met...

overweldigend, verzengend. The Stargazer's Assistant. Het album Fire Worshipper werd vorig jaar uitgebracht door het prachtige label House of Mythology op vinyl en op het Poolse Zoharum op cd uitgebracht. U hoorde Shalman van de Stargazer's Assistant. En dat zijn David J. Smith. Hij is van Guapo. David J. Knight en hij is van Five or Six. Unica Zürn en Shockheaded Peters. En dan hebben we nog Michael J. York. En hij heeft hand- en spandiensten lange tijd verleend bij Coil. De Stargazer's Assistant van het album Fire Worshipper. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En onze Pharmacon heeft een nieuw album. Jawel, gisteren was ze nog live te zien in Nijmegen op het Soul Crusher Festival. Wat ik helaas gemist heb. Ik, voor degenen die het gezien hebben, ik hoop dat het goed was. Het album is in ieder geval goed. En dat is weer verzengend hard, zoals dat hoort bij Pharmacon. Maggot Moss is verschenen op Sacred Bones Records. Hier is Pharmacon met Methanol Doll. Yeah.

You will destroy.

nieuwe samenwerking tussen Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Zij drieën hebben een album op de markt gebracht, Broken Allures, via Cold Spring Records. En daar doen ook onder andere Cozy, Funny, Tootie en Ja Wobble op mee. Een uitstekend album dus, dat verscheen via Cold Spring. U hoorde Preacher Feature van Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Nou, 10:30, mooi op tijd. De prijswinnaar van de mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor, in het kader van het Amsterdam Dance Event. Volgens mij had u er zin in, want we hebben 10 mailers binnengekregen. En ik heb de 5e uitgekozen. En dat is Stefan Koopmanschap. Stefan Koopmanschap, jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor deze avond in het Concertgebouw in Amsterdam op zaterdag 19 oktober. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Amsterdam Dance Event. Hoe een en ander in het werk gaat, dat hoor je deze week. Want het is natuurlijk volgende week al 19, aanstaande zaterdag. Hè? Ja, aanstaande zaterdag, 19 oktober. Goed, luister naar X-Rated op de Concertzender. We hadden het net over Cold Spring Records. We doen een rondje, want de volgende is ook op dat label verschenen. En we hebben het over 400 Lonely Things. En die heeft zich op dit album laten inspireren door allerlei horrorfilms uit de jaren 70 en 80. Zowel qua artwork als samples in de muziek is dat verweven. 400 Lonely Things. Weer een uitstekend album heeft hij met The New Twilight. Hier is Alive Plus. 400 Lonely Things.

krakende deuren, piepende vloeren. Heel eng en prachtig, doordringend. Het werk van Lee Toom uit Zweden. Je hoorde Distant Dead Stars en dat is de titeltrack van het nieuwe album. Dat gaat verschijnen via Cryo Chamber en dat gaat op 15 oktober gebeuren. En dat is dinsdag. Dus dinsdag kunt u het album van Lee Toom aanschaffen. Het zij digitaal, het zij fysiek. Prachtig werk van Lee Toom. En van Lee Toom uit Zweden gaan we naar Fomelhout uit Polen en Niem uit Italië. Het album From the Longest Winter hebben ze uitgebracht. En dat via het Poolse Zoharum. In 2023 uitgegeven het album van Fomelhout en Niem. Dit is Before the Night.

Black Sun Rising, dat waren de notoren criminelen Death in June. En samen met Boyd Rice. Het album Alarm Agents. En dat verscheen via New European Recordings in 2004. Oftewel Douglas P., Boyd Rice. En ze weten zich op dit album vergezeld van John Murphy. Death in June en Boyd Rice aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Vogelhout en Niem met From the Longest Winter en de track Before the Night. En daarvoor vogelnieuw werk van Letum uit Zweden. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. Het is een beetje herfstig buiten, dus ik heb gekozen voor een herfstig muziek. Herfstige muziek, alhoewel de titel doet denken aan de winter. Glaciology. Maar Glaciology is, ja, herbergt toch echt meer herfstige muziek. We hebben het over de muziek van Emil Matko en hij noemt zich Strom Noir. Je hoort Glaciology en dat van Strom Noir in X-Ray. En dat is een werkstuk uit 2015. Zometeen dus te horen tot het duistere uur van middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Het zit er helaas weer op, maar geen nood. Zometeen nog X-Raiders. En volgende week is er ijs, weder en andere ellende dienen er weer een nieuwe te beluisteren, te horen hier op de Concertzender. Een zender waar overigens nog veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. En de mailers natuurlijk voor het gebeuren in een leuke avond in het Concertgebouw. Misschien tref ik u daar in het Concertgebouw aanstaande zaterdag. En misschien tref ik u ook wel aanstaande donderdag bij Front 242 in Tivoli-Vredenburg. Die hun afscheidstournee doen. De laatste kans om ze te zien en even lekker meebeuken met Front 242. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een mooie week.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Ach jongens, wat heerlijk zeg. Sem, oftewel S-E-M. En dat is niet geheel toevallig ook de voornaam van onze concertzender-directeur. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Of dat mag de pret wel, juist wel drukken eigenlijk. Sem met Area 5. En dat staat op de Demon EP. En Sem is eigenlijk gewoon Damon Baxter. En hij is de man achter onder andere ook Deadly Avenger. Een en ander werd dan ook geproduceerd door J. Soul Kane van Depp Charge. Het verscheen echter niet op het label van Depp Charge, maar op Electron Industries. En dat is weer een subdivisie daarvan. Sem, uit 1996. U luistert naar X-Rated. Dit is de concertzender tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-Ray. Straks alles over het Uncloud Festival, wat gehouden gaat worden in Echo in Utrecht 16 februari aanstaande. Maar eerst nieuw werk van Massimo Vivona. Zijn album heet Metro Matico. Hij maakt al platen sinds 1997. Heerlijke, trancy-achtige techno. Getuige ook The Love of Ocean van dat album. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Schitterend, hè? Aardvark. We draaiden een paar weken geleden al een track van die 12 inch. Dit was 1990 version. En er staat op de 12 inch 1991. En dat is nieuw verschenen op Signum Records, het label van Maarten van der Vleuten. Aardvark is weer actief. De plaat heet 1991 vanwege het feit dat er allerlei samples uit 1991 op verwerkt zitten. Het zijn dus geen gerecyclede oude opnames, dat u het even weet. Nogmaals, straks alles over het Uncloud Festival, maar eerst het Engelse duo Amp. Dat is een Amp. Amp heeft samengewerkt met mensen als Matt Elliott en heeft ook meegewerkt aan zijn Third Eye Foundation platen. En doen het tegenwoordig ook gewoon zonder Matt als duo. Amp, een heerlijke shoegaze band. Het doet in de verte denken aan Sea Feel. Wat mij betreft is dat geen slechte. Dus Amp, het nieuwe album heet Entangled Time. En dit is Will O' Dreams.

Heerlijk werk van Styrofoam. Het album heet We Can Never Go Home. En u hoorde Fully Present. En na de vorige was dat eigenlijk een rondje Sound in Silence. Want van dat label kwamen de afgelopen twee albums. Overigens, de stiltes die u hoorde, die waren helaas niet intentioneel. Dat was het spelertje die er even mee ophield. Excuses daarvoor. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het Uncloud Festival komt er weer aan. Aanstaande zaterdag hebben we het over 16 februari in Echo in Utrecht. Het jaarlijkse Uncloud Festival, ook dit keer is er weer een ware keuze aan grootheden die daar staan. Sowieso, als u binnenkomt, dan is er gelijk al de Modulation avond van Allert Aalders. En die staat daar met een mooi modulair systeem in het café zijn ding te doen. En dat is heel prettig, weet ik uit ervaring. Maar in de hoofdzaal, daar zijn veel meer dingen te ontdekken. Zo wordt er opgetreden door Zoe McPherson, Gnod, R&D. Dat is dus niet de gewone Gnod, maar een afsplitsing van Gnod. En dat noemt zich Gnod, R&D. En dat staat voor Research and Development. Bendik Giske, Renik Bel en Mark IJzerman. Er zal worden gedj'd door Dina Abdelwahad. Abdelwahed, moet ik zeggen. Uncloud is een uitdagende ontdekkingstocht waarin de grenzen van kunstvormen, ruimte en geluids worden opgezocht. Gaat dat meemaken en u kunt het meemaken, want wij geven twee kaarten weg vanavond. Zodat u gewoon naar Uncloud in Echo in Utrecht kan. Aanvang is rond 8:30, dacht ik, 8:00 des avonds in Echo in Utrecht. Dus het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Uncloud. We verloten dus twee kaarten vanavond en straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de prijswinnaars zijn. De muziek, daar gaat het om. Daarom nu ruimbaan voor Zoe McPherson. En haar track Inouye and Free. Dat staat op het album String Figures. De mailbox gaat nu open. Je kunt tot 10:00 mailen voor gratis kaartjes voor het Uncloud Festival. Hier is Zoe McPherson.

Plank. Of iets dergelijks. Prachtig werk van Rinnick Bell. U hoorde Through Other Senses. En dat staat op het album Turning Points. En ook Rinnick Bell zal optreden op dat Uncloud Festival. Samen dus met Mark IJzerman, Bendik Giske, Zoe McPherson en Gnod. Daar hebben we het nog niet over gehad. Of ja, eigenlijk wel een beetje. Maar nu dan toch echt. Gnod is een knotsgek gezelschap. Een soort psychedelische noise rock band wat alle kanten op kan gaan. En ook qua bezetting kan dat alle kanten op gaan. Soms zijn ze met z'n drieën, soms zijn ze met z'n negenen. Dan weer met z'n zessen en nu zijn ze met z'n tweeën. Het is Gnod R&D en dat staat voor Research and Development. Gnod bestaat dan in Echo in Utrecht door uit Paddy Shine en Chris Haslam. Zij vormen Gnod R&D. Dit is van het gloednieuwe album R&D Volume 3. Nu de track RB. Nu kunt nog mailen tot 10 uur. Voor kaarten van het Fort Uncloud Festival 16 februari in Echo in Utrecht. bob.ruusje@concertzender.nl Gnod R&D.

Heerlijk, en dat gaat nog een hele tijd zo door. Gnod R&D. Dat staat op het album R&D Volume 3. Je hoorde RB. Gnod treedt dus ook op dat festival Uncloud. Kun nog 5 minuten mailen. 4. Nou, vanuit 5. Gnod R&D, Paddy Shine en Chris Haslam. Heerlijk. Aanstaande zaterdag dus in Echo in Utrecht. En dat album, dat doet er ook toe. De eerste track duurt 18 minuten, de tweede 17, de derde 17 en de vierde bijna 20. Heerlijk. Daar ga ik naar uitzien. En waar ik zeer zeker naar uit heb gezien, maar hij is er inmiddels, is het album Tutti van Cozy Funny Tutti. Eindelijk het eerste echte soloalbum van Cozy Funny Tutti sinds haar album Time to Tell uit 1983. Dit is Sophic Ripple van dat album Tutti, Cozy, Funny, Tutti, uitgebracht op het eigen Chris & Cozy label Conspiracy International.

80. Dit is Sophic Ripple van dat album Tutti, Cozy, Funny, Tutti, uitgebracht op het eigen Chris & Cozy label Conspiracy International.

0: En met de Gentlemen Losers zijn we aan het einde gekomen van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Zometeen X-Ray. En daar hebben we het een beetje in de piano gezocht deze keer. Er is namelijk een nieuw album verschenen van Lubomir Melnik. En u hoort drie tracks van het album Fallen Trees. Daarna hoort u Niels Fraam met drie tracks van Wintermuziek. En daarna drie tracks van het album Lakefront van M. Ostermeyer. Overigens gaat er door de heren ook nog opgetreden worden. Niels Fraam die zal 15 februari optreden in Avas Live, de voormalige bierhal. En natuurlijk Lubomir Melnik, die ongelooflijk fantastische pianist. Die is te horen op 21 april in het Concertgebouw in Amsterdam. Gaat dat zien en gaat zeker nu luisteren naar een schitterend uur X-Ray. Nog tot middernacht. Hier rondom de studio regent het nog steeds, maar goed, er schijnt een droge periode aan te komen en daar zijn we hoog nodig aan toe. En begin nou niet weer te klagen dat die grondwaterstand zo laag is. Ik ben zo langzamerhand wel weer toe aan een rondje droogte hier in Nederland. Afijn, ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren naar X-Rated, voor alle reacties die ik via diverse zijden mocht ontvangen. En wellicht tref ik u aanstaande zaterdag bij het Uncloud Festival in Echo in Utrecht. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en de reacties. En wat mij betreft tot volgende week. Maar voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want daar is nog veel, veel, veel meer te beleven. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

leuke binnenkomer wat mij betreft. Knights of Pen. The Knights of Pen. Met het album Into the Great White Light. U hoorde de titeltrack van The Knights of Pen. Kai Frietje is The Knights of Pen. En dat maakte zijn enige LP, jawel, op MFS Records. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde de titeltrack Into the Great White Light. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot het duistere uur van middernacht. Maar daarover straks meer. En over straks gesproken. We hebben eigenlijk veel te vieren vandaag. Want X-Rated bestaat 29 jaar. Jawel. En daartoe straks in het als tweede plaat in het eerste uur. Wordt u de jaarlijkse tribute voor X-Rated gemaakt door Gert Vos. En in het eerste uur zometeen alles over het Le Guess Who Festival. Het aanstaande Le Guess Who Festival wat gehouden gaat worden in Utrecht. En maar daarover inderdaad straks meer. Daar gaan we weer. Maar nu eerst CRC en VZ118A. Ze maken het presentatoren niet echt heel makkelijk met al die rare namen. Ze heten eigenlijk Michael Diekman en Samuel van Dijk. Die laatste kennen we ook als onder andere Multicast Dynamics. Gewoon CRC en VC118 Ademaar. De track die heet Above en het album Flow Zone. En dat is verschenen via Touched Music. Hier zijn CRC en VC118A. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Cult 48, hoort u. Cult 48 met de heerlijke track Side of the Other Side of the Coin. Het staat op het album From the Ashes. Origineel stamt het uit 2022, maar dit jaar gelukkig op CD uitgebracht. En in 2022 was dat alleen digitaal. U luistert naar X-Rated, waar we het nu gaan hebben over het Le Guess Who Festival. Het komt er weer aan, het fantastische Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november in de binnenstad van Utrecht, met als kloppend hart Tivoli Vredenburg. Met als motto Listening is the way forward wordt Le Guess Who beschouwd als een van de meest vooruitstrevende festivals ter wereld. Le Guess Who staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Le Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk inzicht in de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit. Door de jaren heen is Le Guess Who uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival dat gevierd wordt vanwege de inspirerende manier waarop grensverleggende muziek wordt gepresenteerd. Nou, een hele lijst aan artiesten kan ik u melden. En dat heeft niet zo heel veel zin. Beter kunnen we de muziek laten spreken. En ik leg de focus vanavond op de donderdag en de zaterdag van Le Guess Who. Aangezien op die twee data nog kaarten te krijgen zijn. Zodat u niet lekker wordt gemaakt voor iets waar geen kaarten meer voor zijn. Niet waar? Dus ja, laten we naar de zaterdag gaan, waar bijvoorbeeld Demdike Stare gaat optreden. En daar ben ik persoonlijk heel blij om. Die heb ik al eens gezien in het muziekgebouw aan het einde. Dat was magistraal. Demdike Stare daarom nu. En je weet eigenlijk van tevoren niet wat ze gaan doen. Wordt het ambient? Wordt het breakbeats? Wordt het inventieve elektronica? Nou, dat is het sowieso. Luister bijvoorbeeld naar hun track Curzon van het album Wonderland. Dit is Demdike Stare op Le Guess Who 2024.

0: still think of that man.
1: Feedback. Wat een feedback. Ik ben er dol op. Kim Gordon volgens mij ook, want dit was Kim Gordon, die overigens op de donderdag zal gaan optreden op het Le Guess Who Festival. Sonic Youth, Kim Gordon, wie kent ze niet? The Collective is haar nieuwste album, wat verscheen via Matador. U hoorde Kim Gordon in A Treehouse. We hebben het over het Le Guess Who Festival in november in het hartje van Utrecht. En mijn hartje sprong een beetje over toen ik zag dat KRM en KMRU op het programma stonden. Oftewel Kevin, Richard Martin en Joseph Kamaru. Uit Kenia, uit Nairobi. En Kevin Richard Martin kennen we van incarnaties als God bijvoorbeeld. The Bug, noem het allemaal maar om. Op Emma. Het album wat zij met z'n tweeën maakten, dat staat eigenlijk al, nou, ik denk wel in de allerbovenste regionen van mijn eindlijst over dit jaar. Ik heb het over het album Disconnect. Op de zaterdag, Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. U hoort nu Differ.

Tell my eyes, there's change to be blind.

op de donderdag is Black Hain. Black Hain, oftewel Thomas Hayes. Black Hain hoorde u met een stuk van de track And Now I Stand. Pardon. And Now I Stand on... Nou ben ik het heel even kwijt. Now I Stand... Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Now I Stand on a Hill, dat is het. Ja, mijn handschrift. Dat komt omdat ik ooit... ik ben eigenlijk links en ik heb ooit op de lagere school het pennetje in de rechterhand gekregen. En dan krijg je een handschrift wat je niet meer kan lezen. Goed, Black Hain op de donderdag op het Le Guess Who Festival. Het is een soundtrack van ongeveer 23 minuten die hij gemaakt heeft voor een eigen film. We hebben het over het Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november. In de binnenstad van Utrecht. En daar komt bijvoorbeeld ook door iets wat gecureerd is door Mabe Fratti. En dat is uit Mexico, Concepción Huerta. U hoort nu de track Trepidation, of Tredi Passion, dat mag ook. Van het album The Earth Has Memory. Het komt inderdaad uit Mexico en het is prachtig. Hier is Concepción Huerta.

Ja, zo ontdek je nog eens wat. Ik kende het niet, deze dame uit Mexico. Concepción Huerta, u hoorde Trepidation van het album The Earth Has a Memory. En zo zie je maar wat een schitterende dingen er allemaal op Le Guess Who komen. Zo ook weer deze, en dat is eveneens uit Mexico, een violiste. We hebben het over Gibrana Cervantes. Haar track, dat wordt Vortex Submarino. En dat komt van het gelijknamige album wat dit jaar verscheen. Gibrana Cervantes. Beide artiesten treden op de zaterdag op het Le Guess Who Festival. Over enkele weken presenteer ik een tweede special van dit fantastische festival, wat gehouden gaat worden in de binnenstad van Utrecht. En de laatste plaat is aan de beurt, die aan de beurt is van Gibrana Cervantes.

0: elkaar. Die verschenen allebei in 1994 via het faxlabel van Piet Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval één dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Je hoorde het misschien, de naald heeft een klein beetje moeite met de zware bassen van Mono Lake. Zo heb ik er wel meer in de kast staan. LFO bijvoorbeeld, die trekt hij ook niet. Baby Ford met Oochie Coochie, die trekt hij ook niet. Deze naald hier in de Concertzender Studio en bij mij thuis doet hij het ook af en toe een beetje springerig. Het staat allemaal wat gevoelig afgesteld. Maar goed, de track die was fantastisch. Magenta van Mono Lake inderdaad. Robert Henke, en dat draai ik wel met een reden. Namelijk op 4 januari, aanstaande zaterdag 4 januari, treedt Robert Henke op in het muziekgebouw aan het IJ. Een exclusief optreden van Robert Henke. En dat wilde ik u toch niet onthouden. Wie ook langskomen die avond zijn Nikisi en Charlie Hope. Zaterdag 4 januari dus muziekgebouw aan het IJ. Henke zal dan zijn nieuwste project CBM 8032 presenteren. Een audiovisuele première. De Nederlandse première. En dat is een audiovisueel spektakel inderdaad. Henke zal spelen van 21:45 tot 22:45. Nou, ik zou zeggen, gaat u dat vooral zien en vooral luisteren. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U staat aan de voet van de presentatie van de 25 beste albums over 2019. Volgens X-Rated natuurlijk. Het is werkelijk een hoop gestreep geweest. Want wat is dit een prachtig muzikaal jaar geweest. Wel nu, om dan tot een top 25 te komen, dan moet er een hoop sneuvelen. Maar helaas, het is niet anders. Een top 25 is een top 25. En om nou een top 2000 te gaan maken, die is er al en die is voor hele andere oortjes bestemd. Wel nu, tot aan 11 uur is dit de nummers 25 tot en met 13. Volgende week de presentatie van de nummers 12 tot en met 1 op zondag 5 januari dus. En dan zitten we alweer in 2020, of misschien zegt u wel 2020. Ik blijf even 2020 zeggen. En laten we snel beginnen met de lijst, want daar gaat het tenslotte om vanavond. Op nummer 25, Pie Corner Audio. Die heeft al meerdere hele fijne platen gemaakt, maar zijn nieuwste is Hollow Earth. En dat is een album wat helemaal onder de huid kruipt. Het is heel mooi, het is melancholisch. Het treft mij in ieder geval. Veel gedraaid dit jaar. Het album dus Hollow Earth van Pie Corner Audio. En dat vindt u dus op 25 in de lijst. Volgens X-Rated. De beste albums. Heel fijn nogmaals dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Dit zijn de 25 beste albums. Allemaal een hele goedenavond.

En zo was daar ineens de nieuwste van Oyuki Conjugate. Wat een geweldig album is dat geworden. Sleepwalker. Het is eigenlijk niks anders dan een live album. Een aantal tracks die verzameld zijn tijdens de Europese tournee van Oyuki Conjugate. Deze track werd opgenomen in Londen. U hoorde Clockish. En het album wat de 24ste plek in de X-Rated eindlijst heeft weten te halen is het album Sleepwalker. Werkelijk uitstekend werk van Oyuki Conjugate. Door naar nummer 23. En dat is een project, en daar zijn er meer van in deze lijst, van Kevin Martin. Die heeft het tot 2 albums weten te schoppen in deze lijst. De eerste is Zonal. Kevin Martin is sowieso een begenadigd man qua muziek maken en sowieso een druk baasje. Was dit jaar dan ook een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Eén project, dat sprong er heel erg uit. Dat is de nummer 1. Dat wordt volgende week. Maar dit is nu op 23 Zonal. En dat project doet Kevin Martin samen met Justin Broderick. En voor de helft ook gevuld met de dichteres en rapster More Mother. Wrecked is het album. Dit is Zonal. En de track System Error.

Zo, gaat hij diep of gaat hij diep? Ongelooflijk. Het is een album waar je werkelijk zweet van in de handen krijgt. Death Prod heeft het tot 22 geschopt in de eindlijst over 2019. Volgens X-Rated Death Prod, oftewel Helge Sten. Destijds vroeger zitting hebbende in Super Silent. En Death Prod heeft al een tijdje niks uitgebracht. Het laatste album wat er echt toe deed was Morals and Dogmas. Of Dogmas and Morals. Morals and Dogmas, geloof ik. Anyway, het nieuwste album heet Occulting Disc. Verschenen via Small Town Super Sound. U hoorde Disappearance, Reappearance van dat album Death Prod. En op nummer 21 vinden we MPC. Dat is het project van Nicola van Merhagen. Het album Iter in Tenebris heet het. Het verscheen via Consoling Sound. Een album wat er inhakt ook. Diep gaat het. MPC is dit in Chabribi. Nummer 21.

0: Max.
1: Ratings.

Long Time Coming, zo heet hij. We hebben er lang op gewacht, dus een keer een opener met de echte big beat, de echte chemical beats. Deze kwam van Semi-Detached en Colonel Kurds. Allemaal uitgebracht op Boombox Records. En inderdaad, het is allemaal zo rond 95, 96, 97 dat dit heel erg populair was. Deze act niet, die heeft het helaas nooit zover gebracht. Maar desalniettemin verdient hij het om op de draaitafel te liggen. En dat deed hij dan ook. En dit is heel nieuw werk van Ambidextrous. En dat is een werk uit Rusland. Het nieuwste album, dat heet Echoes of Science. En dit wordt Jonah's Trip. U bent verbonden met de concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En we zijn weer heel veel moois tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Nkisi. Nkisi is een Congolese dame die in Congo is geboren natuurlijk en is verhuisd naar Leuven in België met haar ouders en tegenwoordig woonachtig is in Londen. En deze dame maakt het een voortreffelijk album Directions. Ik haalde dit echter van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, want daar ontdek je nog eens wat. Dit heette gewoon Four. Nkisi hier bij X-Rated op de Concertzender. En ja, met de dood van Pete Namlook verdween natuurlijk ook het label Fox Records. Dat was triest, heel erg triest. Want behalve Pete Namlook zelf bracht het zijn label ook ontzettend veel mooie dingen uit. Maar het label Carpe Sonum is heel erg mooi in dat gat gedoken. Allerlei artiesten die heel erg hoog Pete Namlook in het vaandel dragen. En dat is ook te horen. Zo ook bij het project Urban Meditation van Charles Urban. Urban Meditation heeft hij uiteraard gejat van Pete Namlook's project Urban Meditation. Dit is van het geweldige album 20 Years in Space, de track Mechanical Wonder.

Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk, een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter, voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt en hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u, voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

Deze week overleed helaas Achim Szczepański. En Achim Szczepański maakte in 1980 het debuutalbum, mede althans het debuutalbum van PD, oftewel Progressive Disco. PD met het album In Weekloos. Daarna voegde zich het bij een band die eigenlijk de opvolger was van PD, P16D4. En tevens was hij de oprichter van het fantastische muzieklabel Force Inc. Music Works met de sublabels Mille Plateau en Ritornel. Vandaar dat ik een van de, wat mij betreft, een van de beste Force Inc. Music Works 12 inches uit de kast heb getrokken om deze X-Rated mee te beginnen. En dat was Porter Ricks. U hoorde Redundance One. In 1997 dus op dat fantastische Force Inc. Music Works op de 12 inch volume 1. Porter Ricks aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En over Achim Szczepański gesproken, daar komen we het tweede uur, het begin van het tweede uur, nog op terug. Maar eerst fonkel nieuw werk tot aan het uur van 10 uur. En daarna ook de focus van toen, maar natuurlijk ook van nu in het tweede uur X-Ray. Allemaal X-Rated, moet ik zeggen. Allemaal tot 11 uur vanavond. En ze doet het weer, onze Ellen Alien. Zij heeft weer een nieuwe verzamelaar gecompileerd. De opvolger van We Are Not Alone Volume 7. Jawel, dat is natuurlijk Volume 8. En daarop Boston 168, Feeling You op die verzamelaar. We Are Not Alone Part 8. Natuurlijk uitgebracht op het label van Ellen Alien, B. Pish. U bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

verslavend goede track, echt. Van Hibrasil. Oh, ik draai de verkeerde dicht. Hibrasil. En dat is eigenlijk gewoon Will Kinsella. En hij is woonachtig in Berlijn. Het album, dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. Namelijk pas op 1 november. En het album, dat gaat heten The Voyagers. U hoorde de track Sagala van Hibrasil hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met iets wat voorlopig ook nog niet uitkomt. Sterker nog, 14 november pas. Super Plastic Fantastic. Verschrikkelijke naam, maar een erg fijne track. De track die is Kaboer. Het album gaat heten Atlas. Het komt uit Mexico en het gaat verschijnen op Discos Sentimiento. Dit is Super Plastic Fantastic. Tja, die naam.

Toulouse Low Trucks. En dat is Detlef Weinrich. Hij heeft zijn kiosk-versions uitgebracht via Bureau B. En u hoorde zijn eigen remix, namelijk de track Subghosts in de Toulouse Low Trucks Rework. Allemaal dus op kiosk-versions. Toulouse Low Trucks hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu aandacht gaan besteden aan een album wat zomaar ineens in gezwinde vaart heel hoog bij mij in de eindlijst zal gaan eindigen. We hebben het over een zogenaamde elektronische supergroep. Vijf Italianen die de kop bij elkaar steken. En wat voor vijf Italianen? We hebben het over Giulio Aldinucci, Emanuele Errante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez van Clocdivier, en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. De track NGC531 duurt maar liefst 20 minuten en daar draaien we een minuut of 11 van. Het album, dat is Domus en verscheen via het label 13, een sublabel van Silentes. Waarlijk schitterend werk hier van

Ja, ik vond het zelf een mooie overgang tussen de supergroep die ik net noemde en de twee leden daaruit, namelijk Fabio Orsi en Tez, maakten ook weer een nieuw album. De derde inderdaad in de reeks. En ze zijn aanbeland bij OTOT. En er komt vast nog een vierde album en dat gaat waarschijnlijk dan TOTO heten. Ja, Toto. Goed, Fabio Orsi en Tez. Het schitterende album OTOT verschenen ook via 13, een sublabel van Silentis. Dicciotto hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk via het Data Bloom label. California Storm, oftewel Klaas Elkström uit Zweden. Zijn nieuwste album op Data Bloom heet Ancient Buildings. Dit is Square Wave Knowledge.

0: En weer zo'n heerlijke Italiaan die al geruime tijd de meest fantastische dingen maakt. We hebben het over NIM, N-I-M-H, Giuseppe Verticchio. Zijn nieuwste album behelst geen nieuwe opnames, maar opnames gemaakt in de jaren 90. Before and After Silence. En dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar het album van Brian Eno, Before and After Science. U hoorde het geweldige vijfde gedeelte uit dit heerlijke werkstuk van NIM.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daar zijn de honden en die honden die blaffen vast voor Achim Szczepanski. Ik had het al in het eerste uur over deze

De warmste en zonnigste februari, 24 februari sinds 1901. Dat verdient een feestelijk electro-techno-house plaatje aan het begin. Plaatje, zeg maar gerust een heus dubbel album van Steerac. En Steerac, de STE staat voor Steve en de RAC staat voor Rachmat. Onze eigenste Steve Rachmat als Stera. En zijn LP Steerac en zijn LP heet Terra. En u hoorde daarvan Ignis. Heerlijk aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar dat tweede nummer, dat hoort er niet meer bij. Sorry. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Sun. In de volksmond Sun-O. Ik zeg het ook vaak, het is fout. Maar dan weten we het allemaal over wie we het hebben. Sun-O met in het voorprogramma Pius Mary. 4 maart aanstaande in Paradiso Amsterdam. En u kunt kaarten winnen. Daarover straks meer. Eerst nog even dat lentezonnetje van Lorenzo Montagna. Zijn nieuwste album heet Isolé. Dit is Nox. Dit is X-Rated. Allemaal een hele

0: RX101. En dat is het project van Erik Jong. En die is al heel erg lang bezig, van 1997 af al. Dit zijn allemaal oude opnames gemaakt tussen 1997 en 1999. En dat kan deze label Suction. Heeft het goed gevonden om al die tracks te gaan compileren en het ook uit te brengen. En dat gaat 22 maart aanstaande gebeuren. Het album heet Dopamine. En RX101 is daar op dat album vertegenwoordigd met maar liefst 13 tracks. U hoorde de tracker. Zo. We zijn er nog niet aan toegekomen om het 30-jarig bestaan van Station 17 te gaan vieren. En nou, dat hebben ze in ieder geval zelf wel gedaan middels het compilatiealbum Werkschouw. Dat klinkt een beetje als werkschuw, maar werkschuw zijn de heren van Station 17 allerminst. Want die brengen regelmatig wat uit, gelukkig. Nee, Werkschouw is meer niets anders dan een woord om het eventjes duidelijk te maken wat het overzicht is van hun werk. Een blik op hun werk. En dat is inderdaad het album Werkschouw geworden. Een oudere track dus van Station 17 nu. Dit is Veger.
1: Ja, het gaat goed. Ja hoor, ik heb het.

0: dagegen.
1: Ja, ne?
0: Ja, aber das ist wunderbar.

for this has had me to fear. Wow. Okay.

Jawohl.

rondje label Bureau B was dit. En na Station 17 hoorde u net de Telescopes. Heerlijke shoegaze post-rock in de psychedelica sferen. De Telescopes, ze gaan ook binnenkort optreden, ook in Europa. Maart doen ze een tour en ik heb niet helemaal kunnen zien waar ze overal komen. Maar ze komen in ieder geval ergens in maart in de Q Factory in Amsterdam. Hun nieuwste album heet Exploding Head Syndrome. En daarvan hoorde u All The Way Around met als ondertitel Tout est dans le moment. En ze hebben heerlijk geluisterd naar bands als Spaceman 3, Jesus and Mary Chain en andere psychedelische post-rockers, shoegazers. U luistert naar X-Rated op de concertzender en ik meldde het al aan het begin. Wij gaan kaartjes weggeven voor Sun, oftewel Sun O. 4 maart aanstaande in Paradiso in Amsterdam met in het voorprogramma Pius Mary. Nou, dat is een ongelofelijke, heerlijke avond. Wat een ongelofelijke bak lawaai gaat dat opleveren in die prachtige kerk Paradiso in Amsterdam. Met heel veel licht en rook. Heel veel rook en heel veel drones en heel veel elektronica van Pius Mary. Pius Mary begint om 19:30. Sun O treedt op vanaf 20:30, maandag 4 maart aanstaande. We geven dus kaarten weg. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun O en dan 3 haakjes. En vooral die 3 haakjes niet vergeten, dames en heren, jongens en meisjes. We geven 2x2 kaarten weg, maar liefst. Dus 4 kaarten te winnen in totaal. De 5e en de 10e mailer, die ga ik eruit pikken. En 20:30 maak ik bekend wie dat zijn geworden. Maar over nu naar de muziek. De mailbox gaat nu open. U kunt dus mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun O, als u kans wil maken op de kaarten. Dit is uit 2015 het werkstuk Kanon van Sun. En dit is Kanon 3. Mailen.

Heerlijk. Maar dit was nog niet uit. Dit was een preview. Het album Live Metal zal ergens in april gaan verschijnen. En helaas nog niet uit ten tijde van het concert. Maar goed, mocht u overigens niet naar Sun in Paradiso gaan op 4 maart. Ze spelen ook op Dekmantel. Geloof het of niet. U weet wel, dat dance festival. Goed, anyway, 4 maart aanstaande Paradiso Amsterdam. En niet alleen Sun treedt op, maar ook Pews Mary. Daar kijk ik persoonlijk ook naar uit, want de keren dat ik haar heb gezien was het ook meer dan de moeite waard. Dit is Pews Mary van het album The Draft, The Transformation. En u kunt nog heel even mailen, de mailbox staat nog, pak een beet, 6 minuten open. Dit is Pews Mary.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, u begrijpt het. Dat wordt een hele gezellige avond. 4 maart in Paradiso Amsterdam. De mailbox is gesloten na Pius Mary. En u kunt om 10:30 horen wie de gelukkige winnaars zijn van de 2x2 kaarten. Dit is de Concertzender en u bent nog steeds verbonden met het programma X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna nog meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het post-punk Cold Wave band eigenlijk The Passage. Ze komen uit Manchester, of ze kwamen uit Manchester. Hun album waar ze mee debuteerde heette Pin Drop. Van The Passage hoort u nu Fear hier bij X-Rated.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassettealbum van Glice. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen. En die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Glice. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Glice brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. Twee cassettes tegelijk dus. Glice Fleisch 3 en Glice met Koen Oscar Polak. Dear Body. En luister naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, nou bijna 8 minuten te laat, helaas, maar goed, zo gaat dat, de prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt, maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O, dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke, respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek, de Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, etc. Etcetera, etcetera. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje. Hoe of wat Bouke. En Bouke, gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd, maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel. Van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

Gerard Koorts maakte furoren in Earth and Fire samen met zijn broer. Natuurlijk Chris Koorts. Zij maakte de muziek. Journey Kaagman, die deed de vocalen nog altijd. Vind ik althans een van de beste zangeressen van Nederland. Gerard, die woonde al geruime tijd in Perpignan in Frankrijk. En is daar overleden op 71-jarige leeftijd aan de longziekte. Dat is naar, want Gerard die heeft eigenlijk als eerste Nederlandse band, als eerste Nederlandse persoon moet ik zeggen, in de band Earth and Fire de Mellotron naar Nederland gehaald en in de popmuziek heeft geïntroduceerd. Iets wat eerder in Engeland al werd gedaan door de Moody Blues. Gerard Koorts deed dat met de Mellotron hier in Nederland met Earth and Fire. U hoorde drie gedeeltes uit Song of the Marching Children. Allereerst Theme of the Marching Children. Daarna Opening of the Seal. Gevolgd door Childhoods. Een en ander stamt uit 1971. Rust in vrede, Gerard. Daarvoor hoorde u het werk. Overigens veel te kort, maar ik ben een beetje uitgelopen. Dat gaan we volgende week heel goed, helemaal goed maken. Met het nieuwste album van Niem. Weliswaar niet echt fonkelnieuw, want het is een verzameling tracks. Gecomponeerd door het fantastische label Winter Light. Onder de titel Beyond the Crying Era. En u hoorde een gedeelte althans van de track This Crying Era van Niem. Dus volgende week in de herkansing, want dit was natuurlijk veel te kort. X-Rated is eigenlijk altijd veel te kort. Ik zou ook nog wel uren door kunnen gaan. Maar ja, er is gelukkig meer. Er is een derde uur X-Ray. Dit. En dat heet X-Ray. Ja. Zometeen, na elven, direct, hoort u allereerst een opname gemaakt door Pitch Phase. Dat is Robert Smit uit Amsterdam. And End of Days heet het nieuwste werkstuk in vier delen van Pitch Phase. Wij draaien deel 2. En dat wordt gevolgd door uit Rusland afkomstige Creation 6 en Hoe. En dat is uitgebracht in 2016 op Musica Von. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe. Geniet van de vroege lente. Wat is het toch mooi, heerlijk. Ik ben er volgende week weer. Voor nu, heb een fijne week. Blijf bij de Concertzender. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Het duo Mandelbrot, oftewel Barbara Teichner en Philipp Münch. Zij vormen al sinds jaar en dag het duo Mandelbrot. Hun nieuwste album Zeitsprung is net uit. En u hoorde daarvan het geweldige swingende Blocksberg. Heerlijk, Mandelbrot. Van Duitsland naar Italië. Fabio Orsi. Fabio Orsi die laat al sinds jaar en dag allerlei waanzinnig schitterende soundscapes op ons los. En toch heeft hij zijn stijl wat veranderd. Het is langer, langzaamaan meer aan het verschuiven naar de Sinti Ambient, de Berliner Schule of Cosmische, zo u wil. Getuige ook zijn nieuwste album Motel a Tre Stelle met dit geweldige Profondo Blue. Dit is Fabio Orsi.

Geisterstunde. Je zou er toch eng voor worden. Heerlijk zeg. Nieuw werk, fonkelnieuw werk van Station 17. Het album Ausblick. En het bijzondere aan Station 17 is dat het een collectief is waar een groot gedeelte, of in ieder geval een gedeelte van de muzikanten, een geestelijke achterstand hebben, geestelijke handicap. En het is ongelooflijk hoe dit collectief samenwerkt. En ook nog eens een keer met allerlei coryfeeën. Zoals deze track, samengemaakt met Puro Lator, oftewel Koert Daalke. En andere coryfeeën die meedoen op dit album zijn bijvoorbeeld Günther Schiekert, Schneider TM, Faust, Datashock, Harald Grooskopf, Andreas Dorau, Andreas Spechtel en Ulrich Schnaus. Station 17, u hoorde Geisterstunde Baby van dat nieuwste album Ausblick. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar het nu tijd is voor Sonic Acts. Dat gaat gehouden worden in Amsterdam op 21, 22, 23 en 24 februari. Die data viert Sonic Acts Festival haar 25-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie. Met het thema Hereafter reflecteert de aan Paradiso geleerde stichting op de culturele en artistieke veranderingen in onze verhouding tot technologie in de afgelopen 25 jaar en richt zich op de urgente onderwerpen van onze tijd. In Paradiso vindt naast de opening met het legendarische Acousmonium speakerconcert en de Radical Club Culture van Progress Bar ook een opwindende line-up plaats met audiovisuele performances, installaties en vooruitstrevende muziek. Het hele festivalprogramma die kunt u vinden op de website van Sonic Acts. En dat is sonicacts.com. U vindt het adres ook een doorverwijzing daar naartoe via onze eigen concertzender site in het Sonic Acts stuk. Een en ander gaat gehouden worden in Paradiso, in het Stedelijk Museum, in het Muziekgebouw aan het IJ, de Brakke Grond, Arti et Amicite en de Oude Kerk. Wij houden het vanavond op de openingsavond, donderdag 21 februari aanstaande, met onder andere optredens van BJ Nielsen, Keith Fullerton Whitman en Thomas Anker-Schmidt. Ik ga niet het hele oeuvre voorlezen, dan zijn we om 10 uur nog niet klaar wat het Sonic Acts van Festival allemaal te bieden heeft. Maar we doen wel mee aan een mooie actie om 2 kaarten weg te geven voor de openingsavond, dus aanstaande donderdagavond 21 februari in Paradiso in Amsterdam. Daar kunt u dus 2 kaarten voor winnen. Oftewel, er zijn 2 kaarten te winnen. De mailbox gaat nu open, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 1 van de 2 kaarten. Nu snel over naar de muziek. Ik had het net al over Thomas Anker-Schmidt en zijn hommage aan Dick Rijmakers. En er gaat ook aan die avond een hommage aan Dick Rijmakers gehouden worden. De mailbox is open. Hier is Thomas Anker-Schmidt.

En zo rollen we lekker voor. Je hoorde Keith Fullerton Whitman. En het track van het album Playthroughs, dat kwam in 2002 uit op Cranky. En dat is een album wat door Pitchfork destijds 10 van 10 heeft gekregen. En dan hebben we het over sterren. 10 out of 10 voor Keith Fullerton Whitman. Hij zal ook optreden op het Sonic Acts openingsavond in Paradiso Amsterdam, waar u kaarten voor kunt winnen. bob.ruusje@concertzender.nl. Daarvoor dus Thomas Anker-Smit. Hij zal niet een hommage aan Dick Rijmakers doen, maar een geheel nieuw stuk. En dat is te horen in Paradiso Amsterdam. En wie ook een compositie in opdracht heeft gemaakt is BJ Nielsen. Een goede gast binnen Sonic Acts, Benny Nielsen. Het nieuwste album van hen heet Focus Intensity Power. En daarvan hoort u nu The Limits of Function. Dit is BJ Nielsen, die ook acte de présence zal geven tijdens de Sonic Acts openingsavond.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album Ha Ha Ha. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-Rated.

Heerlijke track van ScanX. U hoorde Aum en dat staat op de Satori EP uit 1993. En verschenen op het legendarische FNAC-label. ScanX, dat is Stefan 3. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en meer moois in X-Ray tot middernacht straks. Maar eerst heel veel nieuw werk hier bij X-Rated. Zoals van Rivage. We gaan van Frankrijk naar Luxemburg. En vanuit Luxemburg komt nou ook niet zoveel muziek. Wel nu, Rivage komt er wel vandaan. Dit is Basalte in de Jet-Yotronic Remix. En het komt van de single Basalte. En die gaat verschijnen op 21 juli aanstaande. Dit is Rivage. Dit is X-Rated. Ik heel fijn dat u er allemaal bij bent. En geniet van al het moois van toen en nu. Een hele goede avond.

Wat een heerlijk geluid. Sirak hoorde u. Dat is de track. Hoorde een track van de 12-inch Sweet Acid Sound van Humanoid. Oftewel Brian Dugans, die ook met Gaz Cobain in Future Sound of London zit. Sirak van Humanoid hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met heel nieuw werk. Want is nog. Ja, is wel uit. Ja, zeker. Wel uit. Inmiddels Doris Boerk en Sebastian Mulaert. Hun album heet That Who Remembers. Het komt uit Zwitserland. En de track is Bond. En we gaan het nu allemaal wat rustiger aan doen. Met Doris Boerk en Sebastian Mulaert.

nieuw en toch ook weer niet echt helemaal nieuw. We hebben het over Marena en Jaco Jaco. Marena en Jaco Jaco brachten in 1921 een digitaal album uit, wat ook in een gelimiteerde uitgave werd verscheen via op een cassette. En nu wordt het eindelijk in grotere hoeveelheden uitgebracht op CD en LP. Marena en Jaco Jaco hoor u met Zienersprung. Zienersprung van het album Atlas der Gedanken. Het gaat op 11 augustus opnieuw uitgebracht worden via Edition Door. Heerlijk, prachtig werk van deze twee artiesten. En we hebben nu iemand die dat allemaal in zijn eentje deed. En doet. Hij deed heel veel acid in het verleden. Heel veel acid en techno. En is tegenwoordig veel meer de kosmische space, een beetje minimal-achtige kant op gegaan. Ik heb het over Johannes Auvinen. En hij maakt muziek onder de benaming Tin Man. Dit is de titeltrack van het album Arle. Hier is Tin Man.

ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap, nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet, en verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd en daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar. Een prachtige track. Final Blend. Dit is Rick Sanders.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Final Blend. En de originele tracks hiervan, die heten 12 Noisy Granular Soundscapes. Daarna komt overigens nog een track, Blend All Together Now. En dat zijn ook alle tracks bij elkaar gemixt. En deze dus is de Final Blend met een prachtige synth erbij. Nieuw werk dus, Blend van Rick Sanders. En dat allemaal hier bij X-Rated, waar we lekker anderhalve minuut te vroeg aan uurtje 2 gaan beginnen.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond dus, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Toch tot 11 uur en daarna moois, veel moois met Tom Brennan. Heel veel mooie ambient in X-Ray tot middernacht. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1983. We hebben het over WAT. En WAT was een Nederlandse band onder leiding van Ad van Meurs. En Ad van Meurs was bekend om zijn hele bijzondere spel op de steel guitar. En wat overigens ook opviel aan WAT was de synthesizer en de zang van Anki Kuiltjens. En nog op bas bijgestaan door Frank van den Nieuwenhof. WAT, The Freeze en The World According To, wat dus wordt weer opnieuw uitgebracht, namelijk op 11 september aanstaande op het Belgische Stroom. Alleen het vreemde is dat op het originele album The Freeze de prachtige track Vive la Vie staat. En die staat weer niet op de heruitgave. Vandaar dat het origineel nu op de draaitafel ligt. Vive la Vie, dit is WAT, World According To.